Hier is een geschicht van twee vrouwen die in hospital lagen. Eine heet Fred en de andere heet Afgunst. De namen van deze vrouwen zei die al wat van een geschicht dit is, niet zo? Een dag noem andere ging ruhig voorbij. Door weer weinig te doen, buiten een beetje lezen, of een toezicht wat vertalen, Fred weer jeder dag erlaubt een korte stootje bij een venster te zetten, op een stoel. Afgunst wordt niet de vrijheid gegeven, en zo vroeg zei Fred of zij er zei wat zij door buiten zag. Een dag zei zij dat door Tjenja buiten spelen deden. Jonge lie gingen spazieren. Schmakke bloemen vangen aan te bleeien. Zij proefde bleden te beschrijven, die door ram vloeren. Zij zeed door wienen van je ant, met ere antjes, die in de licht naan wagelde. Op een meditiet wil Afgunst niet opstonen kunnen, wordt zij afjanstig. Dat weer doch niet reicht, dat Fred alle deze stromen dingen zijn kunnen. Bald kunnen zij aan nischt aan dat denken, wat zij kort ongebongen en verdrisselijk wordt met haar vriend. Eine lange arruie nacht kunnen zij niet slopen wein ere gedanken. Zij hier dat Fred diep opodeme deid, zij deid waaien en hun laft kopen. Afgunst deid tjeinen ropen, zij dacht beloos aan alle de strome zagen die Fred je zijne hoort en zij niet kon. De ganse nacht derg deid Fred met ere laft tjampen. Maar eenmaal hield zij op met zijn schwoer odeme en alles weer stel. S'morgens wordt haar tjarpa ruutje droogd. Afgunst vroeg voort als zij Fred haar baad kon hebben bezit dat venster. Als haar baad door stond, kon zij zich oprechten. Zij kon endlich ruutje. Zij dacht, nu endlich kon ik ruutje en dat alle voor mijzelf zijn. Als zij dat deed en zag wat er buiten via, trak zij bloos aan je zegt af. Er jengt de laft ruut. Nu zag zij wat er vriendje zijne houd. Ne steinerne woont. Fred had de ganse tijd gewist door nus te zijne via. Ober zij had er vriend wilt ne Fred maken. Afgunst had deze valse gedanke erlaubt evenhand te nemen. Dat weer zo slim geworden, dat zij niet mol meer had kunt er vriend leggen. Zij had er vriend laten sterven. Wanneer einer zo'n geschicht hiert, dan vraagt einer zich, wat van een instelling heb ik vandoor? Hier is een passend woord uit de Bibel, die ons helpen deed een gouden instelling te hebben. Filippa 2, 3-5. Wanneer je wat doet, dan ziet niet nozig en stolt. Veel meer acht de nächsten hecher als junt zelfst. Je zal niet bloos no doortje wat junt zelfst interessiert, ober ook wat de nächsten interessiert. Wer zijn wie? Fred oder Afgunst? Wils wie door even denk je, wel wie no een leid hoort je.

Hallo, ik heb me gevraagd over de vrouwen die du zetten zien je wast. Van mijn vriend hier, die met me taup dit programma merken. Wat deze jonge vrouw slecht niet weten is, dat zij me moed geven, jedes Mal, wanneer zij nog aan het komen en dan hier deze programma opnemen. Dat is niet zo leicht als ik dat heet. Zij doen een lang thuis even, dat zij dat zo goed als meelig doen kennen. En dan, wanneer zij dan hier ver dat microfoon zijn, dan wel dat de nerven ziemlich anstrengen. Zo, nu zie ik eruit die van een vrouw te vertellen, wat een kind te zien wie. Een moeder vertelt waar er 5 jaar jong zich al ganz jong had Jezus hand gegeven. Hij had ganz einfach gebet dat Jezus zal zijn zind vergeven en in zijn hart en zijn leven neerkomen. En van den dag aan wist de jong dat Jezus met hem wie. Een dag als de moeder en het jong en het schwak waren, deed ze een ellere vrouw dat vertellen dat hij haar Jezus aangenomen. En dan deed die vrouw wat ganz bijzonder het. Zij leed er heen op den kleinen jong zijn kop. Hij hield ganz stil als zij aan een vers uit de Bijbel verlezen deed. En dit waren de vier wat de apostel Paulus schreef naar een jongen man. En 1 Timotheus, kapitel 4, vers 12. En door las hij zo. Laat keinem op die raaf checken, door wein dat du nog jong bist. Sie verdij door aan Jezus leven een voorbeeld, en woord, en wandel, en leven bewiesen, en geest, en geloven, en reinheid. Ik geloof niet dat hij dat verstond, wat er te bedienen had, over de moeder zelfs heel dat hem denkt en wist dat de vers of de weerd kunnen er een jong nog maar de richting geven en zijn leven. Dat wie ook wat Maria deed als zij Jezus naar de tempel nam als hij een baby weer. Dan kom je de Simon hem tempel nemen en nam dat baby en deed hem zien. Dan lees wie zij behield al deze weerd en er hoort. En af en toe als hij rater wordt, deed zij aan van deze vers deentje helpen. Hij is nu al 12 jaar oud. En dat is niet te weten als hij wordt door nu leven. Oba, zijn moeder hoopt aan wat het Emma aanspannen zou te leven als dat er zegt. En wat de mama nog besonders hem denk hield, is dat de ältere tante ihre hand op zijn kop leed. Zij deed hem op een was aanvoeten, wat een zeeën weer. Als zij de weerd daarnaar zeed, merk dat in zijn stoortje en druk. Dat weerd een meisje als van God, der deze vrouw tot den jong rede deed. Zij wie een zeeën met haar weerd, haar hand, en zo gaf zij den jong naar richting van zijn leven. Jezus deed ook met zijn weerd en zijn lijf toel je benemen, andere zijn. En de Bijbel lees wie in Markus 10, vers 16. En hij nam de tjinge op een arm, leed aan de hang op en zijn aan. Waar deed Jezus de tjinge zijn? Hij hield aan op een arm en leed zijn hand op een nop. Dat wie een bedieningsvolle zijn. Ik leef niet door de tjinge dat woorden jemels hebben vergeten. Wanneer we de andere geschichte van Jezus in de Bijbel lezen, weten we dat hij deed zijn hand naar den uitzotzen mens uitstraatje en reed hem aan, schied hem aan en dan wordt hij geheild. En dat we niet van eigen ver dat hij hem aan schieren deed, wist dat we een zeer aanstekende krankheid. En een andere geschicht lees wie wil hij Petrus, zijn schwiermutter, haar hand nam en dan stond zij weder op van dood. En Markus kapitel 5 is de geschicht van de vrouw die al 12 jaar trouble gehad had met bloed verlieren. Zij kwam van hingen en schied arm aan zijn kleider. Hij veil dat er weer kracht van arm ruitje gaan naar deze vrouw
en door der voort zij je heilt. En zo ähnlich is er ook wanneer wie andere willen te zien zinnen. En werkelijkheid is dat de kracht van God die durch ons naar de andere persoon streemt. Manchmal kan een persoon dat spieren wanneer wie de lijf toelig antwoorden. Stel je voor, du hältst in eure steckt Torchlicht. In de jaren die dich bij die, haft ook een Torchlicht, aber dat es nicht eure steckt. Du drehst die nur eher und steckst ihr Torchlicht an. Du hast ihr sehend mit deine Flamme. Wort deine Flamme fortschlander, willst du, hat's dort andere Torchlicht eure steckt? Nee, de Flamme ist so daches erst. Du kannst die sicher sein, dort dein Torchlicht bleibt so dach aus einmal. Wir würden auch niemals verlieren, wenn wir andere zum Sehen sind. Wir würden durch dich bloß retten. Was denkst du, mein Freund, willst du wel in der Früh sein und andere zum Sehen sein? Wenn dein Mann durchgedreht ist, lass ihm deine Leibe sperren und dein Verständnis für was ihm bordet. Wenn dein Kind handfällt, dann nimm ihm ab und du ihm antworten und küssen. Wenn dein Freund trurig ist, sagt die Bi er dool und nimm ihre Hand. Brückst nicht mehr ein Wort sei. Sei wird es dort deine Leib sperren kennen und so wirst du ihr zum Sehen sein. Aber dort jeft auch Gelegenheit, wann ein reichtes Wort zu der reichte Tiet kann ein grauter Sehen sein. Du wie ein kleines, bleidet Jungtje. Er hat wenig Freund und er will sich gar nicht sicher. Und ein Tag schreibt sein Lehrer, Feier wird ab seine Arbeit. Dit es Gott geschrieben. Das alles. Der Kleine kriegt so viel Mut durch, dass er anfängt, Geschichte zu schreiben. Und als er groß wird, wird er ein Schreiber, ein Schriftsteller von Bietja. Wo kommt dort? Was denkst du? Was gab am Hoffnung und Sicherheit? Die Sehen von der wenig, aber bedienungsvolle wird. Kannst du an wem denken, der so eine wird neidig haft? Mehrlich es, dass der Janja wem brückt, der er versteht, und deine wird oder deine Hand kann er Maut geben. Möchtest du dir früh sein? Darf ich für die beten, dass der Herr die so sehne wird, dass die sehen wird eine andere streime? Lieber himmlischer Vater, Dankschein für deine graute Leib und dass du hast uns Leben gegeben, dass wir kennen und sehen sinne für andere. Vergib uns, wenn wir so viel können andere haben weigedun, mit unser Wirt oder Mautlos gemerkt. Gib uns den Glauben und den Maut, andere Menschen mit Leib anzurühren, ein passendes Wort zu sagen und durch dich in Sehen zu sinne. Amen.

Nu Jezus Christus zijn dag, als die dag, wanneer hij die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons bewaren wordt, maar on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, van wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden beide van de Heer zijn dag. Tweede Thessalonica, de tweede kapitel, tweede vers zegt, dat je niet hastig en je zin geschadet worden, oder verstimmeld, nicht dergen jeest, oder dergen red, oder dergen brief, als wann die van ons chem, dat dem Herr zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is dat die Christen nicht worden durch dem Herr zijn dag konen. De Schrift maakt dat zeer klar, is mij zo, en Joel stemt door mij in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen, dat dem Herr zijn dag is diesternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer een zonne, die zeiden dat dem Herr zijn dag wordt een schöne dag zijn. Zij worden voort zijn dat 1000 jaar het rekken en gonen. Daar wordt geen probleem zijn. Ober hij zegt, dat dem Herr zijn dag fangt aan met diesternis. Wadda, dat stemt met de Hebreeën er een rekening, dat een dag fangt aan met een ovend. In 1. Mose fangt God aan met zeggen dat de ovend en de marie weer den eerste dag en zo wieder. De Herr fangt aan in zijn handelen met mensheid met den ovend, oder diesternis.

en dat wordt zo zijn als de zonneschijn van zijn doorzinnen. De gerechtigheidszon wordt opkomen met hele en zijn vlechten, zoals de Bijbel zegt. Dat weer de hoopning en dat oude testament. Also, wanneer de heerschrijke ploeg weer een voorbeeld van de grote triebseltijd die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeren voorts na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat die dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Aber wanneer we moeten behoudzaam zijn, dat we niet bloos één vers hieruit nemen en dat proeven met een andere vers toe te passen van zes woord en proeven daarvan een leer te maken. Zo'n is zeer gevaarlijk, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen dit jouw boek je neef en betracht nemen, wils dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zoots, dem Heer zijn dag, is ongeveer 75 mal te vinden in de Bijbel. Also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mal in dat kleine Joelboek. En eenmaal is de zoots den dag ook in Joel te vinden. Zo meer al de profeten im Oude Testament reden van dem Heer zijn dag. Wils dat weer een zeer wichtig thema? Wils dat houdt te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden, wordt God de Juden met de tijd gans vernichten? En de antwoord, dacht de ganse Bijbel, is nee. Aber de woorden dacht een zeer schwierige tijd konen. En dat is de aanvang van de Heer zijn dag, die op deze eerd nog komen wordt. Kan ik dat nu een beetje toepvoten? Daar zijn 3 verschillende tijden die de Bijbel van redt. Daar is eerstens de mens zijn dag, en dat is en woont wie nu leven. En dan tweedens is door de Heer Jezus zijn dag, en dat is van hij zijn gemeente die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. En dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triebseltijd. Wie geven onze dag in de werk noemens, en zo heeft God die tijden en die hij met mensen arbeiden deed ook noemens gegeven. Dat is je dan niet woord dat wie mensen ons uitgedacht ha, hoe God die aandieden deed, maar hij heeft den noemens gegeven, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwenen, zodat wie niet verbiesteren. In dat openbaringsboek is door een dag erwend, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie niet een betere weg ha dat to even zaten. Door is de Gottesdag ongedeed als de eerste dag in de werk. Dat wie als je hoon op de Patmos-insel weer, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist weer, dat wie dan de eerste dag in de werk. En nu, Joel jeet hij nu weer en zegt, zast hij in de vars, is dat eten niet van verjune ogen afgesneden, vrede en vergnieuwen van verjune God zijn huis? Joel redt nu wat van die heerschrijke ploeg. Daar weer geen vrede en vergnieuwen en de aandacht steed. Ik had tot tijden daarvan gered dat ik voor veel jaren eeremaal ramreisd en deed aan verschillende kerken en wekkingsverzamelingen houden. En ene leid dat ik en je worden zie, is dat in zeer veel kerken in Amerika wenst, zijn die mensen dergelijk treurig. Daar is zien niet veel wat vrede in de Heer. Dat wenst laat zo. Dat is ook in te worden en hoeveel verschillende conferenzen, daar zijn waar mensen aanwanken, waar ze proeven Christen in te leren, hoe ze met de Heer wonen kennen, hoe ze vrouw kennen zijn en het christelijke leven. En dat is in een zin te bewonderen. Wils wenst hier in Amerika hebben we zo zeer veel van eerlijke zaken wenst de meeste mensen. Is het om eng zo, dat wie ons toevertrouwen en eerlijke zaken ha, en niet en worden dat die ons niet kunnen vrede en tevredenheid geven? En ik zie volken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat bijzonders de eerste avond, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen, dat aan dit opheter wordt en ze worden kennen vrede.

än ett kristligt liv. Ett fatal iremål från min predje fränten, när jag sedan predje magi, vill stötsänd enligt sina programmer det jag översatt har, nicht word för word, vill stort word nicht schaffen, och bara jag prosa fel oss möjligt återgeva vad hej gav. Hej det också fel församlingar en konferenser hålla en fel verschiedene tjocker oss hej nog om leven via. Dit is nu 2009, dat jaar 2009, en hij is al voor veel jaren bij de Heer in hemel. Maar hij zei dat zeer vaker wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een weet humoristisch weer, zodat de mensen niet gaan zo treurig worden zijn. Maar dan werd er ook immer zo'n zoon niet geval. Die dachten dan dat er geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beet humoristisch weer. Maar in Israël en Joël zijn dag, weer dat zo dat door ze mij een nust weer even wat ze zich vrijen kunnen. Dat weer alles toop, zeer treurig. 17e vers in het eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onge de tlita, de spikkers zijn ladig, die zijn doolgebroken, dan dat je treed is alles verdriegt. Dat weer zo dreigt dat dat zo niet helemaal opgeheemt, wanneer dat ook nog gezegd wordt. En wanneer daar nog wat opgeheemt, dan gnoorde de heersrijker dat af gelijk met de eerd. Door weer nust om in de spikkers in brengen. Die bleven ladig. Dat weer een zeer zware tijd. 18e en 19e vers. O, wo de tieren stenen, dat vee is verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O, Herr Gott, ik word die aanroepen, dan dat vier heeft de weid in de wildnis verbrand, en de vlam heeft al de beem en vlek verbrand. Dat weer zo wilst de heersrijke al dat grens opgevreten houden, dat weer nust even gebleven. Dat leidt zo als van er werkelijk vier deeg dat ganse landje gonen weer en had alles verbrand. De ploeg weer zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan dat door een grote hongersnood weer. Niet bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee en schopen ook de wilde tieren en de vlekken land. Dat weer je dan een gerecht van God en dat neemt alles in dat levend houdt. En jo, dat is een beeld van die tijd die nog komen wordt, die triepseltijd. En dat wordt zo schrachtelijk zijn, als deze wereld nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn wordt, nodem. Nu dat eerste kapitel, de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen naar die, dan de riefers zijn ook opgedreigd. En dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zie maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat wilde tierenvee. En de wildnis, de tieren die toom waren, die de mensen hadden in hun hoofd, en de wilde tieren die door in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer een gerecht dat het ganse land aanvoerder deed. En waarder, dat is een beeld van de dag, de nacht en de toekomst is. Nu dat nächste Mal, waar we in dat tweede kapitel aanvangen, en hij maakt dat nu duidelijk dat dit zo'n redmaker is voor de Heer zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij vangt dat nächste kapitel aan met bloos de trompet. En in een zin is dat wat we doen met ons ongerechten. En dat is zo als een trompetblozer mensheid te worden en te ongerechten. En ik bid dat mensen dat aannemen worden. God is zegen, mijn vrienden.

Hallo, vandaar wel wie van een vrou in die Bibel rede, te heet Rahab. Sy wie een hoer. Nu weet ek nie wat jy dat naan. Een vrou op een gaas. Dat is een vrou die een tjaper verchaft en mana. Sy weet nie wat zo'n vrou is veracht en verdomd van mensen die tjaan. Oba God had er uitgezonderd en beroepen van wat onder het. Hy wil er raden van een besonderen plan. En weet jy ook wat? God heeft een besonderen plan van jeder einem van ons. Ook van die. Wenn du in de Bibel hast, dan schlo dir ab en fing dort Buch Jesua. Im zweiten Kapitel is de Geschichte wat ek die wo vertal. Nur dat Programm kost du dir van die selbst lezen. Als Gott der Israelite seht, dat hij aan dat versprochene land geven wordt, dan deed Jesua de leider van dat volk 2 mannen rutschekken om dat land Kanaan uit te spionen. De 2 gingen eerst naar de stad Jericho en komen door binnen hoer er huisnen en blijven door. Als de tjennik van Jericho dat heet, dan wil hij de 2 gevangen nemen. Oba Rahab had hij op haar dak verstuk en haar strouw. Zo worden zij geraad. En als die dan komen en naar deze mannen zachten, dan kunnen ze die niet vingen. Als die je voor even weer, dan vond Rahab tot die te reden en zegt, ik weet dat de Heer jouw volk dit land gegeven heeft. We leven in grote angst. Al die wat in dit land wonen, doen voor angst versmelten, wils we weten dat jouw God is de God van den hemel en de eerd. Nu dat ik jund heb goed behandeld, doet mij een teken geven dat wanneer je deze stad innemen wordt, dat je mij, mijn vader, mijn moeder, mijn breide en zestre van dood raden worden. De mannen verspreken er ook er familie dat zij worden zeker zijn wanneer zij aan niet verkleurd wordt en wanneer zij worden een rode band aan venster hangen. Dan worden de soldaten dat zijn en al die mensen in dat huis raden. En dan leidt de vrouw deze bed met een strang van de wand raaf. Rahab haar huis stond op een hoge wand. Deze wand weer rondom Jericho. Om Jericho te beschützen van eigen vriend. En zij bunk een rode band aan dat venster. Wanneer we de Geschichte wiederlezen, dan deed de Armee van Israel dat versprochene land innemen. Zij marcheerde 7 maal rond de stad rond. De 7e maal leidde zij een luidetje schrecht uit en de wing van Jericho vallen dol. De Armee ging ohne gehinderd en de stad neer en nam de in. De 2 spionen gingen naar Rahab er huis en deden ihre ganze familie raden en namen die naar een stad, naar een sicheren plaats, waar de Israëlieten er leugen hadden. De stad werd dan verbrand en vernicht. Dit is een besondere geschicht van wo groot en goud God wie to zijn volk en to all die door aan arm leven deden. Dit is een geschicht van een vrouw die aan God leven deed en aan verste deed. Dat is wat er en de ganze familie raden deed. Als du de geschicht aan hier deedst, dachtst du bij die zelfst, hoe komt dat, dat God een aanzettelijke vrouw wordt raden? Een vrouw wordt van volk veracht wordt. Een vrouw die schande op ihre familie bracht. Een vrouw met een slechte naam. Toen moeten doch seine gouden mannen leeftoelje met haar en aschvolje tjinge gewast, die zich dort woede hebben verdiend, geraad te worden, ihr Jericho vernicht wordt. Waarom wordt Rahab geraad? Grote vrouw, niet zo? Wat leer wie van de zeeschicht? Wie leren God zijn hoort bij de tjane? Wie zijn de wonderbare genood en de grote lijf van God? God heeft dezelfde lijf voor jeder einem. En zijn verlangen is, ons leven van zin te raden en van een leven ohne God.
het hy dra haar berade en er godloos het leven, omdat zij kon met God zijn vals wonen. Kon God tjane leren als den einzigen truen God. De andere mensen en Jericho, die leefden niet aan God, die deden andere jette aanbieden. God leert niet wat wie worden vele lausanne oder goten joch, eer hij ons leven deed. Hij jeft niet aan ons op, wann hij ook al onze schorte zijde zit. Wat wichtig is, is dat wie aan am je leven en dat doen wel wat hij van ons hebben wil. God kan drahab en noem er aan kruikse zij via ne aanzettelijke zinje fru. Wann du weetst dat er dingen zijn en dien leven die niet reich zijn, God weet van dat en hij neemt die aan kruikse du best. God is dat licht wat in dien dunkelheid schiene kan, wann du aan arm je leefst en arm aannemst. Rahab beweist een geloof aan God. Zij zag dat in, dat hij de haar God weer. Zij leeft aan arm en die dat bechan, als zij ziet dat zij en ihre familie zich verste deed voor den God van Israël. De rode strank wat Rahab door aan haar venster gebongen had, wie een tiertje van ihre radung. Bloos Rahab en ihre familie worden geraad, als de soldaten en de stoten komen. Jezus zijn bloot is ook de einzige waas waar we kennen geraad worden. God is entschloten ons te raden door zijn zin Jezus Christus, zijn leven en zijn dood. Wenn we aan ons leven en ons hoort naar God draaien, dan wil hij ons leven brokken. God brok Rahab om 2 spionen te raden. Rahab, wie een poort van God zijn ploen, zijn volk en het versprekene land neer te brengen. Later wordt Jezus en eer je slacht, nee boeren, als hij en welkom. Eer noem ving wie Wada im Nieuwen Testament, wann wie Jezus in je slacht register lezen en het eerste kapitel in Matthäus. Wat Rahab deed im Glauben, wie je nu er leven toe enderen. Wo is dat met die, mijn vriend? Wust je ook gleich een schritt im Glauben aan God te nemen? Krijg ze als God nu dat hoort van Rahab, tjeke deed, zo deed hij ook, en dien hoort, neemt tjeke. Hij leert dat du zijn genoed en vergeving aannemen wordt door zijn zin, Jezus Christus. In Johannes 3, vers 16 en 17, zegt het zo. God is de wereld zo veel weet, dat hij zijn einzigen zin gaf, dat al die aan arm je leven niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Waarom schenkt God zijn zin in deze wereld? Dat we niet om de wereld te rechten, maar dat die kon geraad worden. Wenn du wirst geraad zijn van een leven van zind en dunkelheid, dan neem de leef in je nood van God aan. Wenn du dat wirst, dan doe met me beden. Lieve himmlische Vader, ik weet dat ik een zinder zie. Ik brug die vergeving. Ik geloof dat u die zin, Jezus Christus, geschenkt hast om van mijn zind te sterven. Nu zie ik vrij die leef aan te nemen en het nieuwe leven wat u mij geven wist. Ik dank die dat u mij niet hast verstaat. Ik wil die vertrouwen als mijn persoonlijke heiland en die navolge als mijn Heer en mijn Meester. Amen.